0: Alleen maar hits en classics.
1: Bonusknallers deze week bij Albert Heijn aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaams Ordine 1.
1: Goeienacht.

0: wereldwijd en digitaal via VlaamseArdelen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. VlaamseArdelen1. Goeienacht.

0: en digitaal via Vlaamsaarden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Vlaamsaarden1.
2: Goeienacht.

ontluiken. Land van mensen die iets zeggen. Met de kunst van het ontwijken.

kerstlied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd. Land dat kan omarmen.

Nog altijd. Ik zie jou nog altijd.

0: Amsterdam1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Antenne 1.
1: Goedemorgen.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7.9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

1. Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

tu me retrouves.

0: www.radio501.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers, deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen 1. Goedemorgen.

0: Deze week bij Albert Heijn aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Trein- en buspersoneel krijgt nog dit jaar bodycams. En dat komt ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd, omdat er al maar meer agressie is tegen personeel van het openbaar vervoer en hulpverleners. U hoort Ine Pieters van Belijn.
2: Het voornaamste is natuurlijk dat wij zien dat er toch wel vaak agressie is, zowel richting chauffeurs als richting controleurs. En door daar beeldmateriaal van te hebben, hopen wij dat het duidelijker is wat de aanleiding is en dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze gefilmd worden. En we hopen dat op die manier uiteraard het aantal agressiegevallen sterk zal dalen.
1: Gisteren raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich ook al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels. Maar in een later deel van het toernooi zal hij zeker iets kunnen betekenen, zegt hij. Voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
3: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year and I'm very happy about that.
1: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. En voor de Pro League Awards was er nog een feestje voor Club Brugge. Op de Grote Markt van Brugge werd hun 20e landstitel uitgebreid gevierd. Zo'n 8000 supporters waren daarbij aanwezig. Clubspeler Robbie Overmand.
4: Ik denk als een jongen van de club, een jongen die heel de jeugdopleiding heeft doorlopen, is dat geweldig. En omdat met iedereen hier te vieren op de markt is, ja, dat is super. En ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En net

0: even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
1: Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
2: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger. Ludo Daalman.

reclamesa of the

0: Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de metro. De metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de metro levert aan huis. Brandstoffen de metro, Stijn-Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Ludo Dalman.

0: Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Amsterdam1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers, deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: Er komen nog dit jaar bodycams op het openbaar vervoer, bij trein- en buspersoneel en ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd in de strijd tegen de stijgende agressie. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ritter vraagt er al langer om.
4: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
3: Zondag raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. In Tubeken in Waals-Brabant blijven de scholen en crèches vandaag dicht. Dat is een gevolg van de zware brand daar gisteren in een kledingfabriek. Daarbij zijn veel rook- en asbestdeeltjes vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer. Dat zegt preventiedienst Mensura. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. Justitie betaalt elk jaar meer en meer om brieven te versturen, terwijl alles digitaler wordt. Het kost nu al bijna 22 miljoen euro, of bijna 2 miljoen per maand, om bijvoorbeeld gerechtsbrieven te versturen of afschriften van vonnissen en arresten. N-VA heeft die cijfers opgevraagd. 5 jaar geleden ging het nog om minder dan 20 miljoen per jaar. Volgens justitie worden er minder brieven verstuurd, maar worden de postzegels duurder. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels, maar zeker wel later in het toernooi, zegt hij. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewonnen competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
5: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
3: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger. Ludo.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Oh, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter, puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelf de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn-Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.

0: This is Jam High.
1: Voor verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
2: Goedemorgen.

0: wereldwijd en digitaal via VlaamseArdelen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: In Vlaanderen lopen er 41 onderzoeken naar militaire wapenleveringen. Dat schrijft De Morgen. Vorig jaar en begin dit jaar werd er voor 4,5 miljoen aan materiaal in beslag genomen. Voornamelijk onderdelen van militaire systemen. Dus geen afgewerkte wapens. Opvallend, een deel daarvan had Israël als bestemming. Vandaag zijn er in het Vlaams parlement hoorzittingen over een nieuw wapenhandeldecreet van minister-president Matthias Diependalen. De jongen van 17 die gisteren in Grimbergen in het kanaal van Willebroek is gevallen, is vannacht overleden in het ziekenhuis. Dat meldt het parket. Het blijft onduidelijk hoe de jongen in het water is gevallen. Het onderzoek daarnaar is volop aan de gang. Bij de lijn is er vandaag overleg na de zware vechtpartij zondag op de kustram in De Haan. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er is al maar meer agressie op het openbaar vervoer. Daarom mogen chauffeurs en controleurs binnenkort bodycams dragen. Dat heeft de regering afgeklopt. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt daar al langer om.
4: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
3: En ook brandweermensen mogen die bodycams dragen. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer, dat zegt preventiedienst Mensura. Maar voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. En het is een belangrijke week voor kroonprinses Elisabeth. Zij studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze krijgt haar diploma openbaar beleid. Er zijn elke dag activiteiten, met donderdag het hoogtepunt, vertelt koningshuiskenner Wim de Hanschutter vanuit de VS.
5: Dan ga je Elisabeth samen met haar medestudenten door de straten zien in een zwarte toga, een vierkant hoedje op het hoofd. Ze gaan uiteindelijk eerst een grote openluchtceremonie bijwonen met alle studenten en met 32.000 genodigden. Koning Filip en koningin Mathilde komen vanmiddag in Boston aan. Ze hebben zich ook aangemeld voor elke ceremonie, voor elke receptie, voor elke audiëntie.
3: Volgens sommige bronnen neemt Elisabeth daarna een sabbatjaar en plant ze onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm, met maxima rond 27 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde. Vlaamse Ardennen 1.

0: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Vlaamse Ardennen 1.
7: Vlaamse Ardennen.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: 1063. Wereldwijd en digitaal via VlaamseAardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics. Nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Antenne 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Elke dag open vanaf 8 uur.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie lounge-netels en bijpassende parasol.
2: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
0: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Op 105 voor Ronse Kluisbergen en 106.3 Oudenaarde.
2: Brands op binnen 1.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: La la la la. Schat, het water is koud.
2: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk.
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
1: Sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: Minder praten, meer platen.
3: 105, 106.3. En online vlaamseardennen1.be.
4: Alleen maar hits en classics.
5: Vlaamse Ardennen 1.
3: Goedemorgen.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse

verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisbergen en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: Ardennen, meer platen. 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans. Vandaag in 50 minuten. De hoogmist van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Vlaamse Aarde 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamsearden1.be.

0: Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn 4 mensen overleden bij het ongeval met een schoolbusje. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke bij RTL Info. Het gaat om 2 kinderen van een middelbare school voor buitengewoon onderwijs, een begeleider en de chauffeur. Ze werden vanmorgen gegrepen door een trein.

0: We zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over. We vermoeden dat het nog zeker tot de middag gaat duren, tegen dat alle voertuigen getakeld zijn, de rijbaan gereinigd en dus de snelweg terug kan vrijgegeven worden.
1: Je vermijdt dus best de omgeving. Schild en Vrienden kopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van 4000 euro voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt en wil zo een duidelijk maatschappelijk signaal geven. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leidden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. En er is nu ook een eerste volledig elektrische Ferrari op de markt. De Ferrari Luce heeft 1000 pk, haalt in 2,5 seconden 100 km per uur en heeft een topsnelheid van 310 km per uur. Ferrari heeft 5 jaar gewerkt aan zo'n volledig elektrisch model. Het is wel niet goedkoop, je betaalt er ruim 550.000 euro voor. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
2: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
3: Vlaamse Antenne 1.
2: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Heijn, Oudenaarde en Ronsen. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
0: Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de metro. De metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de metro levert aan huis. Brandstoffen de metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De metro, en je zit er warmpjes bij.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemiddag.

0: en digitaal via VlaamseAardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: Bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn vanmorgen 4 mensen overleden. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzondere onderwijs, een begeleider en de bestuurder. Ze waren onderweg naar school. Hun schoolbusje werd geraakt door een trein aan een gesloten overweg. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
4: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Dus nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
3: Alle leerlingen kwamen van dezelfde school, vertelt directeur Kurt Moens.
5: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best

0: In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk en over het aantal inbrekers is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: wereldwijd en digitaal via vlaamsaarden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn, Ronse en Oudenaarde. Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie lounge-zetels en bijpassende parasol.
2: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse Ardennen 1.be.
2: Minder praten, meer platen.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisbergen en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ordenne 1.
2: Vlaamse Ordenne 1.

0: Amsterdam1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Antenne 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105-106-3. En online VlaamseArdennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: Albert Heijn Ronsen. Je vindt ons aan de César Snoeklaan.
1: Geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
0: Vlaamse Antenne 1.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de metro. De metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de metro levert aan huis. Brandstoffen de metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106.3. En online, VlaamseArdennen1.be.
3: Alleen maar hits en classics.

0: je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: wereldwijd en digitaal via Vlaamse-Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers, deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

0: huur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Seit 2000 Jahren lebt die Erde

0: Van de Wolvenberg tot de Valkenberg. Overal Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
2: Step by step. Ooh, baby. Gonna get to you, girl.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Vlaamse Ardennen 1.
7: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Rond deze tijd begint er in Buggenhout een nieuwe persconferentie over het drama van vanmorgen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. Balans, 4 doden, onder wie ook 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het is zeker dat de slagbomen aan de overweg naar beneden waren en dat de licht op rood stonden. Het parket onderzoekt waarom de buschauffeur toch doorreed. Lisa de Wilde.
3: We hebben daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld die daar meer duidelijkheid moet over brengen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren of wat daar de oorzaak van was. Het labo is ook ter plaatse voor vaststellingen en het parket is ook afgestapt. Kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Mensen mogen zich ook altijd melden als ze iets hebben zien gebeuren. Dus ze gaan die zeker ook gehoord worden.
2: Het parket sluit geen enkele piste uit. Werd de chauffeur onwel, was hij afgeleid of gaat het om een wanhoopstaat en reed de man bewust door? Experts onderzoeken dat nog. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
4: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
2: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek. En de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
5: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
2: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quentin spreekt over een gevoel van verslagenheid. En Europees Commissievoorzitter van der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de Gazastrook zijn zeker 7 Palestijnen omgekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen. Dat melden ziekenhuizen daar. Volgens de civiele bescherming viel het Israëlische leger een groep burgers aan. Israël reageert dat het de zaak zal onderzoeken. Er geldt sinds oktober vorig jaar al een staakt het vuren, maar de Palestijnse terreurgroep Hamas en Israël beschuldigen elkaar ervan dat de ander zich daar nauwelijks aan houdt. De Engelse aanvaller Harry Kane heeft voor de 2e keer de Europese gouden schoen gewonnen als topschutter in Europa. Kane scoorde het voorbije seizoen 36 keer voor Bayern München. Hij is 32. 2 jaar geleden won Kane de Europese gouden schoen ook al eens in zijn eerste jaar bij Bayern. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden dan.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Martijn Oudenaarde. Je vindt ons aan de Westerring Retail Park N60 in Oudenaarde.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
0: Vlaamse Antenne 1.

echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Wereldwijd en digitaal via
1: Vlaamse Ardennen 1.be. Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Veel meer informatie kwam er niet. Er zou wel een autopsie gebeuren op zijn lichaam. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
4: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
3: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen raakten levensgevaarlijk gewond. Maar hun toestand is stabiel. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
5: Die gewonde kinderen die komen uit verschillende locaties, gaande van Bornem tot Beveren, als ook uit Muizen. En de 2 overleden kinderen die komen ook uit Bornem.
3: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Hij test ook negatief op drank en drugs. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
6: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap. Een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daarnet ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
3: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opende een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen ook hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat meldde Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e ritzege al, ook de 4e bergop. Vingegaard reed op enkele kilometers voor de streep weg en kwam alleen aan. De Oostenrijker Gal werd 2e op meer dan een minuut. De Australier Jai Hindley eindigde 3e. Vingegaard verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt op zondag. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook dan, bij zo'n 25 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.be.

0: Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
2: Vandaag in 50 minuten.
3: Vandaag in 50 minuten.
1: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
3: 6-7.
1: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: 6-7.
4: Vandaag in 50 minuten.
5: Vlaamse Ardennen 1.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weekbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Amsterdam1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.

0: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronsen. Altijd waar voor je geld.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goedenavond.

their eyes. So why'd you wanna go and put stars in their eyes?

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

0: Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Van de Molenberg tot de Koppenberg. Overal Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Vlaamse Antenne 1.
7: Goedenavond.

kan de kleur niet benoemen. Ons wat dat roen is, is rood en omgekeerd. En wat nog ongemakkelijk, hé. Ja, Cachacha, dat was het, Cachacha. Het Brazilië.

0: Supermarkt Hits en Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.

0: ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 79.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Wereldwijd en digitaal via VlaamseAardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: De vijf kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Journalist Jeroen van der Auwera was de hele dag in Buggenhout.
4: Die vijf schoolkinderen zijn na het ongeval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. En ze zijn ondertussen allemaal buiten levensgevaar. Zwaar gewond wel, maar buiten levensgevaar. Al moeten we dat nog met grote voorzichtigheid zeggen natuurlijk. Want de kans bestaat natuurlijk dat veel van die kinderen voor een lange revalidatie staan. Na dit toch wel bijzonder zware ongeval.
3: De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en werd nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat hem bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Zo komt er een autopsie op zijn lichaam. Journaliste Rosalie Pieters.
5: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
3: Bij het drama vielen vier doden, onder wie twee kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er precies is gebeurd. Zij denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Piquet kon met haar praten.
6: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
3: De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is nog niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Je hoort Joris Salte van Buitenlandse Zaken.
7: Er zijn veel regels die maken dat je niet binnen mocht in de VS. We weten dat de Verenigde Staten hun regels in die zin verstrengd hebben. Het is hun goed recht om dat te doen. We zullen al niet geïnformeerd worden over het feit dat iemand al dan niet toegelaten is tot het grondgebied. Meestal worden die op het eerste vliegtuig teruggestuurd.
3: Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger. Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

gewoon nog veel te jong was te beseffen

0: Frans Arbeide1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.

0: knallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerling Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen sociale media na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort 80 en schept wel vaker op over zijn gezondheid. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door de blauwe plekken op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen, omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Een slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat nu ook toegegeven. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven, dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeuren, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt wordt. Wat dat precies betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op het Hantavirus en gisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. En Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Pérez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Pérez staat onder zware druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer.
2: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd 1 versnelling hoger.
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: Goeienacht.
2: Bij Vlaamse.

105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamseantenne1.be. Vlaamse Antenne 1.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde. Wow.

0: servicesknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Antenne 1.
1: Goeienacht.